0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Ronald Koeman noemt het wegvallen van Xavi Simons een drama voor het Nederlands elftal. Nu officieel vaststaat dat de middenvelder het komende WK mist door een zware knieblessure, laat Koeman weten dat het een bittere pil is voor de selectie. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De bondscoach vertelt dat de klap hard is aangekomen. Hij zag het bewuste moment tijdens de wedstrijd van Tottenham Hotspur live op televisie en kon hij aan de reactie van Simons direct zien dat het foute boel was. Volgens Koeman is de absentie van Simons een grote tegenvaller, omdat hij een speler is met unieke kwaliteiten en veel talent. Het enige lichtpuntje is volgens de bondscoach de jonge leeftijd van de middenvelder. Simons is pas 33 en heeft nog genoeg eindtoernooien voor zich. Door de blessure van Simons en eerder al die van Jerdy Schouten moet de technische staf gaan puzzelen. Koeman bevestigt dat Guus Til van PSV nu een serieuze optie is geworden om de opengevallen plek in te vullen. Ook de naam Justin Kluivert wordt nadrukkelijk genoemd. Voor hem is het echter een race tegen de klok. Hij is al maanden uit de gratie door een blessure en het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is. De bondscoach benadrukt dat fitheid uiteindelijk de doorslag zal geven bij het indienen van de definitieve lijst van 26 spelers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu de operatie aan zijn afgescheurde kruisband dichterbij komt, vertelt PSV-aanvoerder Jerdy Schouten uitgebreid over zijn herstel. Hij kampt momenteel nog met veel pijn en bereidt zich voor op een lange periode buiten de lijnen. Ik ben Gertjan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvoerder van PSV geeft toe dat vooral het missen van het komende wereldkampioenschap een enorme mentale dreun is. Hij vertelt dat hij op de brancard direct wist dat het foute boel was. En het wegvallen van zijn WK-droom was dan ook zijn eerste gedachte. In de kleedkamer en daarbuiten krijgt de middenvelder veel steun. Onder andere van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Schouten baalde de bondscoach stevig. Niet alleen om het gemis voor het elftal, maar ook omdat hij de speler er gunde om mee te doen met het WK. Schouten bereidt zich nu voor op zijn operatie en verwacht dat de meeste pijn pas daarna zal komen. De grootste uitdaging komt volgens Schouten pas in de zomer. Hij ziet er nu al tegen op om straks met zijn familie voor de buis te zitten, terwijl de rest van de selectie op het veld staat. Hij verwacht dat het besef dat hij er zelf had kunnen staan op dat moment pas echt hard zal aankomen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lance Stroll heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Miami felle kritiek geuit op de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De Aston Martin-coureur stelt dat de auto's van nu niet meer de beleving bieden die de sport vroeger zo uniek maakte. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Stroll zijn de nieuwe regels fundamenteel fout, omdat de focus veel te veel ligt op energiemanagement in plaats van op puur racen. Hij legt uit dat coureurs tegenwoordig constant bezig zijn met het batterijsysteem. Ook noemt hij het jammer dat de sport in deze situatie zit en vertelt dat hij de afgelopen weken beelden van races met oude V8 en V10 motoren terug heeft gekeken. De auto's waren volgens hem veel lichter, wendbaarder en klonken 1000 keer beter. Hij merkte het verschil pas echt toen hij onlangs een Formule 3-wagen testte. Daar bepaalde zijn rechtervoet nog wat er gebeurde, zonder dat techniek alles beperkte. Hoewel de Formule 1-organisatie de huidige regels verdedigt vanuit een zakelijk perspectief, merkt Stroll dat coureurs en fans die de oude tijd nog kennen het verschil direct voelen. Toch denkt hij ondanks de frustraties niet aan stoppen. Met de komst van topontwerper Adrian Newey en de nieuwe fabriek bij Aston Martin ziet hij nog genoeg potentie. Hij wil erbij zijn als het team de top bereikt. Al hoopt hij wel dat de auto's in de tussentijd weer spannend en uitdagend worden om in te rijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-middenvelder Oscar Gloch is vastberaden om met zijn club weer om de prijzen te gaan spelen. De recordaankoop kende een wisselvallig eerste jaar in Amsterdam, maar spreekt nu vol vertrouwen over de toekomst. Volgens de Israëlier moet Ajax simpelweg weer de beste van Nederland worden. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verwachtingen waren hoog gespannen toen Gloch afgelopen zomer voor bijna 15 miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg. Toch verliep zijn start moeizaam. De aanvallende middenvelder moest vaak genoegen nemen met een plek op de bank of een rol aan de buitenkant. Teamgenoot Steven Berghuis nam het onlangs nog voor hem op en stelde dat de kwaliteiten van Gloch niet tot hun recht kwamen in een systeem met 5 middenvelders. Inmiddels lijkt het tijd te keren. Onder de nieuwe trainer Garcia krijgt de middenvelder meer vrijheid op het veld. Gloch geeft aan dat deze aanvallende speelstijl hem veel beter ligt en dat hij zich nu weer belangrijk kan maken voor het team met doelpunten en assists. Ondanks de grote achterstand op de koppositie blijft het doel voor de lange termijn helder. Na gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff is de focus volledig gericht op eerherstel. Gloch heeft nog een contract tot 2030 en benadrukt dat hij gelukkig is in Amsterdam. Volgens hem mogen de supporters volgend seizoen een ploeg verwachten die weer strijdt om het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs staan unaniem achter de recente wijzigingen in het technisch reglement. Via hun gezamenlijke groepsapp op WhatsApp hebben de rijders uitgebreid overlegd en gestemd over de nieuwe aanpassingen, die vooral gericht zijn op de veiligheid en het energiebeheer van de auto's. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De roep om verandering werd luid na een zware crash in Japan, waarbij Oliver Berman hard in de muur eindigde. Dat gebeurde toen hij moest uitwijken voor een langzamere auto die zijn batterij aan het opladen was. De kern van de verandering zit daarom in de manier waarop de batterij wordt gebruikt. Vanaf nu laat de batterij sneller op en wordt het vermogen geleidelijk afgegeven, waardoor coureurs minder extreem hoeven te besparen tijdens een ronde. De rijders hebben de afgelopen weken in hun groepsapp uitgebreid gesproken over de nieuwe regels. Valtteri Bottas legt uit dat de rijders bijna allemaal op één lijn zitten. Volgens hem zijn de aanpassingen logisch, al is het een kleine stap. De sport wil voorkomen dat grote ingrepen halverwege het seizoen de krachtverhoudingen tussen de teams volledig op zijn kop zetten. Max Verstappen was allesbehalve tevreden over de nieuwe regels en is blij dat er nu iets is veranderd. Hoewel hij de veranderingen niet wereldschokkend vindt, noemt hij de verbeterde communicatie tussen de coureurs en de bond een grote stap vooruit. De wereldkampioen hoopt dat de rijders ook in de toekomst hun kennis kunnen blijven gebruiken om van de Formule 1 een beter product te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielerkalender krijgt een nieuwe impuls nu de Tour of Holland wordt uitgebreid met een editie voor vrouwen. Uit de kalender van de Internationale Wielerbond UCI blijkt dat de bekende CIMAC Ladies Tour wordt opgenomen in het grote Tour of Holland evenement. Daarmee krijgt de mannenkoers een directe tegenhanger bij de vrouwen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nieuwe koers gaat de CIMAC Ladies Tour of Holland heten en vindt gelijktijdig met de mannenkoers plaats. De koers wordt verreden van 13 tot en met 18 oktober. Voor de vrouwen betekent de overstap naar dit grotere format wel een verandering. De ronde beleefde afgelopen september namelijk de allerlaatste editie als officiële World Tour wedstrijd. In de nieuwe opzet wordt de koers verreden op niveau 2.1, wat een stapje lager is op de internationale ladder. De organisatie achter de Tour of Holland, TIG Sports, had eerder al de wens uitgesproken om beide koersen samen te voegen. Directeur Niels Markenstein liet vorig jaar weten dat een vrouwenronde een logische stap zou zijn voor het Nederlandse wielrennen. De voorloper van deze nieuwe koers kent een rijke geschiedenis. Sinds de start in 1998 wonnen grote namen zoals Leontien van Morsel en Marianne Vos de ronde. De laatste editie werd afgelopen najaar nog gewonnen door Lorena Wiebes. Met de overstap naar de Tour of Holland blijft deze traditie in het Nederlandse wielrennen behouden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. ADO Den Haag heeft een grote slag geslagen tijdens de uitreiking van de Gouden Schilden in de Eerste Divisie. Aanvoerder Jari Vlak, doelman Kilian Nikeema en trainer Robin Peter pakten een gouden schild. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder Jari Vlak mag zich officieel de beste speler van het jaar noemen. De middenvelder uit Volendam was een cruciale schakel in het kampioenselftal en liet daarmee onder andere zijn teamgenoot Juho Kilo en Mark Diemers van Cambuur achter zich. Vlak volgt hiermee Lens Duivenstein op, die de prijs vorig jaar won. In het doel werd de keeper van Burkina Faso, Kilian Nikeema, verkozen tot de beste van de competitie. Hij wist dit seizoen maar liefst 15 keer de nul te houden en kreeg in totaal slechts 35 tegendoelpunten. Ook langs de zijlijn viel ADO in de prijzen. In de aanwezigheid van bondscoach Ronald Koeman ontving de Duitse coach Robin Peter de prijs voor trainer van het jaar. Peter slaagde erin om direct in zijn debuutjaar de titel en promotie binnen te slepen, waarmee hij concurrenten zoals Henk de Jong en Stijn Schaars versloeg. Toch gingen niet alle prijzen naar Den Haag. De prijs voor het grootste talent ging namelijk naar het noorden. Ishem Ferra van SC Cambuur pakte daar de winst. De van Liel gehuurde aanvaller was dit seizoen goed voor 12 doelpunten en 6 assists.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gianni Infantino blijft de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de machtigste man in de voetbalwereld. Hij heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een nieuw termijn als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hoewel de verkiezingen pas volgend jaar plaatsvinden, lijkt de uitslag nu al nagenoeg vast te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Infantino maakte zijn plannen bekend tijdens een FIFA-congres in het Canadese Vancouver. Op dit moment is er nog geen tegenkandidaat die hem tegen hem aandurft. En de steun voor de huidige voorzitter is groot. Verschillende continentale bonden hebben hun voorkeur al uitgesproken. Na Zuid-Amerika en Azië heeft nu ook de Afrikaanse Voetbalfederatie laten weten achter de Zwitser te staan. Met die steunbetuigingen op zak heeft Infantino al een meerderheid van de stemmen binnen. Van de 211 landen die stemmen, staan er nu al 111 achter hem. Daarmee is de weg vrij voor een periode die loopt van 2027 tot 2031. Opvallend is dat Infantino hiermee langer aan de macht blijft dan de officiële regels eigenlijk toestaan. Een voorzitter mag normaal gesproken maar 3 termijnen dienen. Maar de FIFA heeft geoordeeld dat zijn eerste periode tussen 2016 en 2019 niet meetelt. Omdat hij de door schandalen getergde Sepp Blatter tussentijds opvolgde in 2016, was die termijn korter dan gebruikelijk. De Europese bond UEFA, waar Nederland onder valt, heeft als een van de weinige bonden nog niet laten weten of zij Infantino opnieuw zullen steunen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: opent er nu in via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Ronald Koeman noemt het wegvallen van Xavi Simons een drama voor het Nederlands elftal. Nu officieel vaststaat dat de middenvelder het komende WK mist door een zware knieblessure, laat Koeman weten dat het een bittere pil is voor de selectie. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De bondscoach vertelt dat de klap hard is aangekomen. Hij zag het bewuste moment tijdens de wedstrijd van Tottenham Hotspur live op televisie en kon hij aan de reactie van Simons direct zien dat het foute boel was. Volgens Koeman is de absentie van Simons een grote tegenvaller, omdat hij een speler is met unieke kwaliteiten en veel talent. Het enige lichtpuntje is volgens de bondscoach de jonge leeftijd van de middenvelder. Simons is pas 33 en heeft nog genoeg eindtoernooien voor zich. Door de blessure van Simons en eerder al die van Jerdy Schouten moet de technische staf gaan puzzelen. Koeman bevestigt dat Guus Til van PSV nu een serieuze optie is geworden om de opengevallen plek in te vullen. Ook de naam Justin Kluivert wordt nadrukkelijk genoemd. Voor hem is het echter een race tegen de klok. Hij is al maanden uit de gratie door een blessure en het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is. De bondscoach benadrukt dat fitheid uiteindelijk de doorslag zal geven bij het indienen van de definitieve lijst van 26 spelers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nu de operatie aan zijn afgescheurde kruisband dichterbij komt, vertelt PSV-aanvoerder Jerdy Schouten uitgebreid over zijn herstel. Hij kampt momenteel nog met veel pijn en bereidt zich voor op een lange periode buiten de lijnen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvoerder van PSV geeft toe dat vooral het missen van het komende wereldkampioenschap een enorme mentale dreun is. Hij vertelt dat hij op de brancard direct wist dat het foute boel was. En het wegvallen van zijn WK-droom was dan ook zijn eerste gedachte. In de kleedkamer en daarbuiten krijgt de middenvelder veel steun. Onder andere van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Schouten baalde de bondscoach stevig. Niet alleen om het gemis voor het elftal, maar ook omdat hij de speler er gunde om mee te doen met het WK. Schouten bereidt zich nu voor op zijn operatie en verwacht dat de meeste pijn pas daarna zal komen. De grootste uitdaging komt volgens Schouten pas in de zomer. Hij ziet er nu al tegen op om straks met zijn familie voor de buis te zitten, terwijl de rest van de selectie op het veld staat. Hij verwacht dat het besef dat hij er zelf had kunnen staan op dat moment pas echt hard zal aankomen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lance Stroll heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Miami felle kritiek geuit op de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De Aston Martin-coureur stelt dat de auto's van nu niet meer de beleving bieden die de sport vroeger zo uniek maakte. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Stroll zijn de nieuwe regels fundamenteel fout, omdat de focus veel te veel ligt op energiemanagement in plaats van op puur racen. Hij legt uit dat coureurs tegenwoordig constant bezig zijn met het batterijsysteem. Ook noemt hij het jammer dat de sport in deze situatie zit en vertelt dat hij de afgelopen weken beelden van races met oude V8 en V10 motoren terug heeft gekeken. De auto's waren volgens hem veel lichter, wendbaarder en klonken 1000 keer beter. Hij merkte het verschil pas echt toen hij onlangs een Formule 3-wagen testte. Daar bepaalde zijn rechtervoet nog wat er gebeurde, zonder dat techniek alles beperkte. Hoewel de Formule 1-organisatie de huidige regels verdedigt vanuit een zakelijk perspectief, merkt Stroll dat coureurs en fans die de oude tijd nog kennen het verschil direct voelen. Toch denkt hij ondanks de frustraties niet aan stoppen. Met de komst van topontwerper Adrian Newey en de nieuwe fabriek bij Aston Martin ziet hij nog genoeg potentie. Hij wil erbij zijn als het team de top bereikt. Al hoopt hij wel dat de auto's in de tussentijd weer spannend en uitdagend worden om in te rijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-middenvelder Oscar Gloch is vastberaden om met zijn club weer om de prijzen te gaan spelen. De recordaankoop kende een wisselvallig eerste jaar in Amsterdam, maar spreekt nu vol vertrouwen over de toekomst. Volgens de Israëliër moet Ajax simpelweg weer de beste van Nederland worden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verwachtingen waren hoog gespannen toen Gloch afgelopen zomer voor bijna 15 miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg. Toch verliep zijn start moeizaam. De aanvallende middenvelder moest vaak genoegen nemen met een plek op de bank of een rol aan de buitenkant. Teamgenoot Steven Berghuis nam het onlangs nog voor hem op en stelde dat de kwaliteiten van Gloch niet tot hun recht kwamen in een systeem met 5 middenvelders. Inmiddels lijkt het tijd te keren. Onder de nieuwe trainer Garcia krijgt de middenvelder meer vrijheid op het veld. Gloch geeft aan dat deze aanvallende speelstijl hem veel beter ligt en dat hij zich nu weer belangrijk kan maken voor het team met doelpunten en assists. Ondanks de grote achterstand op de koppositie blijft het doel voor de lange termijn helder. Na gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff is de focus volledig gericht op eerherstel. Gloch heeft nog een contract tot 2030 en benadrukt dat hij gelukkig is in Amsterdam. Volgens hem mogen de supporters volgend seizoen een ploeg verwachten die weer strijdt om het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Free Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs staan unaniem achter de recente wijzigingen in het technisch reglement. Via hun gezamenlijke groepsapp op WhatsApp hebben de rijders uitgebreid overlegd en gestemd over de nieuwe aanpassingen, die vooral gericht zijn op de veiligheid en het energiebeheer van de auto's. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De roep om verandering werd luid na een zware crash in Japan, waarbij Oliver Berman hard in de muur eindigde. Dat gebeurde toen hij moest uitwijken voor een langzamere auto die zijn batterij aan het opladen was. De kern van de verandering zit daarom in de manier waarop de batterij wordt gebruikt. Vanaf nu laat de batterij sneller op en wordt het vermogen geleidelijk afgegeven, waardoor coureurs minder extreem hoeven te besparen tijdens een ronde. De rijders hebben de afgelopen weken in hun groepsapp uitgebreid gesproken over de nieuwe regels. Valtteri Bottas legt uit dat de rijders bijna allemaal op één lijn zitten. Volgens hem zijn de aanpassingen logisch, al is het een kleine stap. De sport wil voorkomen dat grote ingrepen halverwege het seizoen de krachtverhoudingen tussen de teams volledig op zijn kop zetten. Max Verstappen was allesbehalve tevreden over de nieuwe regels en is blij dat er nu iets is veranderd. Hoewel hij de veranderingen niet wereldschokkend vindt, noemt hij de verbeterde communicatie tussen de coureurs en de bond een grote stap vooruit. De wereldkampioen hoopt dat de rijders ook in de toekomst hun kennis kunnen blijven gebruiken om van de Formule 1 een beter product te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De wielerkalender krijgt een nieuwe impuls nu de Tour of Holland wordt uitgebreid met een editie voor vrouwen. Uit de kalender van de Internationale Wielerbond UCI blijkt dat de bekende CIMAC Ladies Tour wordt opgenomen in het grote Tour of Holland evenement. Daarmee krijgt de mannenkoers een directe tegenhanger bij de vrouwen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nieuwe koers gaat de CIMAC Ladies Tour of Holland heten en vindt gelijktijdig met de mannenkoers plaats. De koers wordt verreden van 13 tot en met 18 oktober. Voor de vrouwen betekent de overstap naar dit grotere format wel een verandering. De ronde beleefde afgelopen september namelijk de allerlaatste editie als officiële World Tour wedstrijd. In de nieuwe opzet wordt de koers verreden op niveau 2.1, wat een stapje lager is op de internationale ladder. De organisatie achter de Tour of Holland, TIG Sports, had eerder al de wens uitgesproken om beide koersen samen te voegen. Directeur Niels Markenstein liet vorig jaar weten dat een vrouwenronde een logische stap zou zijn voor het Nederlandse wielrennen. De voorloper van deze nieuwe koers kent een rijke geschiedenis. Sinds de start in 1998 wonnen grote namen zoals Leontien van Morsel en Marianne Vos de ronde. De laatste editie werd afgelopen najaar nog gewonnen door Lorena Wiebes. Met de overstap naar de Tour of Holland blijft deze traditie in het Nederlandse wielrennen behouden.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. ADO Den Haag heeft een grote slag geslagen tijdens de uitreiking van de Gouden Schilden in de Eerste Divisie. Aanvoerder Jari Vlak, doelman Kilian Nikkema en trainer Robin Peter pakten een Gouden Schild. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder Jari Vlak mag zich officieel de beste speler van het jaar noemen. De middenvelder uit Volendam was een cruciale schakel in het kampioenselftal en liet daarmee onder andere zijn teamgenoot Juho Kilo en Mark Diemers van Cambuur achter zich. Vlak volgt hiermee Lens Duivenstein op, die de prijs vorig jaar won. In het doel werd de keeper van Burkina Faso, Kilian Nikkema, verkozen tot de beste van de competitie. Hij wist dit seizoen maar liefst 15 keer de nul te houden en kreeg in totaal slechts 35 tegendoelpunten. Ook langs de zijlijn viel ADO in de prijzen. In de aanwezigheid van bondscoach Ronald Koeman ontving de Duitse coach Robin Peter de prijs voor trainer van het jaar. Peter slaagde erin om direct in zijn debuutjaar de titel en promotie binnen te slepen.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je hier 10

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Gianni Infantino blijft de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de machtigste man in de voetbalwereld. Hij heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een nieuw termijn als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hoewel de verkiezingen pas volgend jaar plaatsvinden, lijkt de uitslag nu al nagenoeg vast te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Infantino maakte zijn plannen bekend tijdens een FIFA-congres in het Canadese Vancouver. Op dit moment is er nog geen tegenkandidaat die hem tegen hem aandurft. En de steun voor de huidige voorzitter is groot. Verschillende continentale bonden hebben hun voorkeur al uitgesproken. Na Zuid-Amerika en Azië heeft nu ook de Afrikaanse Voetbalfederatie laten weten achter de Zwitser te staan. Met die steunbetuigingen op zak heeft Infantino al een meerderheid van de stemmen binnen. Van de 211 landen die stemmen, staan er nu al 111 achter hem. Daarmee is de weg vrij voor een periode die loopt van 2027 tot 2031. Opvallend is dat Infantino hiermee langer aan de macht blijft dan de officiële regels eigenlijk toestaan. Een voorzitter mag normaal gesproken maar 3 termijnen dienen. Maar de FIFA heeft geoordeeld dat zijn eerste periode tussen 2016 en 2019 niet meetelt. Omdat hij de door schandalen getergde Sepp Blatter tussentijds opvolgde in 2016, was die termijn korter dan gebruikelijk. De Europese bond UEFA, waar Nederland onder valt, heeft als een van de weinige bonden nog niet laten weten of zij Infantino opnieuw zullen steunen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Gorkum richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2 doe je er tussen Lexmond en knooppunt Lunette 10 minuten langer over. Dan nog de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je er 10 minuten vertraging op.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frédéric Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uit de oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2. De N208 Haarlem richting Sassenheim. Tussen Hillegom en de Keukenhof staat file. Een kwartier vertraging. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk. De Efteling is in trek, want voor de Efteling staat een file van een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Justin Kluivert is na bijna 4 maanden blessureleed weer terug op het trainingsveld bij zijn club Bournemouth. De aanvallende middenvelder kampte met een zware knieblessure, maar heeft deze week voor het eerst weer volledig meegetraind met de groep. Zijn terugkeer is niet alleen een opsteken voor zijn club, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het naderende wereldkampioenschap. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kluivert raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd tijdens een wedstrijd tegen Arsenal. Na een operatie en een lang revalidatietraject stond hij vorige maand voor het eerst weer op het gras, maar nu sluit hij dus weer aan bij zijn teamgenoten. Zijn trainer, Andoni Iraola, reageert opgelucht. Volgens de coach is het knap dat de middenvelder direct weer een aardig niveau laat zien na zo'n lange afwezigheid. Voor het Nederlands elftal komt het herstel ook op een gunstig moment. Nu vaste waarden als Jerdy Schout en Xavi Simons door blessures definitief niet naar het WK kunnen, stijgen de kansen voor spelers als Kluivert. Toch moet de middenvelder nog even geduld hebben voor hij weer echt minuten gaat maken in de Premier League. De eerstvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace komt namelijk nog te vroeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Bournemouth hoopt hem echter snel weer in te zetten, want de club strijdt nog volop voor een historisch ticket voor Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 10 minuten door de werkzaamheden aan de A2. Dan de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens ook hier een half uur vertraging door de grenscontroles. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk. De Efteling is in trek, want voor de Efteling loop je 10 minuten de vertraging op.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse sprinttop krijgt een nieuwe impuls nu Subhas Dinis de overstap maakt naar Team Essent. De 24-jarige schaatser verlaat Team Ico en tekent voor 2 seizoenen bij de formatie van Jacques Ory en Sven Kramer. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij beleefde onlangs zijn grote internationale doorbraak door als 5e te eindigen op de Olympische 500 meter. Hoewel hij trots is op die prestatie tussen de wereldtop, laat Dinis weten dat dit resultaat vooral naar meer smaakt. En hij is ervan overtuigd dat hij bij zijn nieuwe ploeg de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan zetten. De transfer is opvallend omdat Dinis bij zijn vorige ploeg eigenlijk nog een doorlopend contract had. Een belangrijke factor in zijn keuze is de komst van de Noorse topsprinter Bjørn Magnussen. Dinis kijkt er naar uit om samen met hem en teamgenoten als Tijmen Snel en Joep Bennemars het niveau verder op te krikken. Zijn doel is om aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop en structureel meedoen om de internationale medailles. Hij heeft zijn zinnen gezet op de magische grens van 34 seconden op de 500 meter. Volgens de sprinter biedt de professionele omgeving bij Team Essent hem de perfecte kans om die droom te verwezenlijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort. De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstofmotor en de elektrische aandrijving aan te passen naar een 60-40 verdeling in 2027. Waar er in eerdere plannen nog uit werd gegaan van een gelijke verdeling van de kracht, moet de verbrandingsmotor dan toch weer de overhand krijgen. Coureurs en teams hopen dat dit het natuurlijke rijgedrag herstelt, nadat simulaties hebben uitgewezen dat de huidige regels het echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank, en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om dit nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Nieuwegein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten duurde 10 minuten langer over door de werkzaamheden op de A2. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tagieh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tagieh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafsturm, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like...

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Knoopend Oude Rijn zijn ze aan de weg bezig. Je doet er 10 minuten langer over. Het komt omdat de hoofdrijdenbaan dicht is en het verkeer kan over de parallelbaan. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Knoopend Everdingen 10 minuten ook door werkzaamheden. De A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Knoopend Lunetten, ook hier 10 minuten. Dat komt door de werkzaamheden aan de A2. En de A76, Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een half uur langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de play-offs bereikt. En dat betekent dat het afscheid van Michiel Kramer nog even wordt uitgesteld. De spits was cruciaal met een assist in de slotfase tegen Roda JC, waardoor hij zijn pensioen met minimaal 1 week uitstelt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij een achterstand in de wedstrijd kwam Kramer in het veld voor wat zijn laatste minuten als profvoetballer hadden kunnen zijn. Diep in de extra tijd kopte hij de bal klaar voor Jesper Uneke, die de gelijkmaker binnenschoot. Kramer gaf na afloop aan dat dit precies het scenario was waar hij op hoopte toen hij het veld inkwam. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing nemen. Kramer stond op de lijst als 5e nemer op verzoek van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig. Hoewel hij na dit seizoen stopt om assistenttrainer te worden, is het vuur bij de spits nog altijd niet gedoofd. Hij geniet zichtbaar van dit soort beladen wedstrijden en zegt dat hij dit gevoel na zijn loopbaan het meestal gaat missen. RKC heeft weinig tijd om na te genieten. De volgende tegenstander in de strijd om promotie en degradatie is Willem II. Voor Kramer en zijn team is het doel duidelijk. De club wil de huidige vorm vasthouden om het verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Dus...

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden tussen Culemborg en knooppunt Everdingen reken op 10 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug ook hier 10 tot 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein 10 minuten door wegwerkzaamheden. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier een half uur langer over.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull teambaas Laurent Mackey spreekt van bemoedigende signalen nadat het team in Miami een groot pakket aan updates op de auto heeft gezet. Na een moeizame start van het seizoen met slechts 16 punten uit de eerste drie races moet deze stap de ommekeer betekenen voor Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mackey legt uit dat het team de lange pauze in april heeft gebruikt om te begrijpen wat de coureurs precies tegenhield in de eerste wedstrijden. In Japan en China konden de rijders namelijk niet voluit pushen en die beperkingen lijken nu grotendeels opgelost. Volgens de teambaas zijn er duidelijke tekenen dat Verstappen nu een auto heeft waarmee hij weer echt de aanval kan kiezen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is een bijzondere achtervleugel waarbij de klep om zijn eigen as kan draaien. En ja, hoewel het ontwerp doet denken aan het concept van Ferrari, benadrukt de teamleiding dat dit een eigen ontwikkeling is waar maanden aan is gewerkt. Toch is het team nog voorzichtig. Hoewel de eerste data uit Miami een positieve ontwikkeling laten zien, werkt de auto nog niet op elk moment even constant. De technici in de fabriek in Milton Keynes die blijven de gegevens analyseren om de auto stabieler te krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen zijn ze bezig aan de weg. Dit zorgt voor 20 minuten vertraging. Dat zorgt weer voor vertraging op de A27, Gorkum richting Utrecht. Want daar is het file rijden tussen Lexmond en Knooppunt Lunette een kwartier vertraging. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar is het raak tussen Knooppunt Oudijk en Knooppunt Velperbroek. 10 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En dan tot slot de A76, Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier 20 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frederik Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uitte oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is vooral druk vanwege werkzaamheden. Zo ook op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat het vast tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A2 staat het ook vast op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je er een kwartier langer over. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat het vast bij knooppunt Velperbroek. 5 tot 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de IJsselbrug. En de A76 tot slot Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je oponthoud hier 20 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Justin Kluivert is na bijna 4 maanden blessureleed weer terug op het trainingsveld bij zijn club Bournemouth. De aanvallende middenvelder kampte met een zware knieblessure, maar heeft deze week voor het eerst weer volledig meegetraind met de groep. Zijn terugkeer is niet alleen een opsteker voor zijn club, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het naderende wereldkampioenschap. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kluivert raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd tijdens een wedstrijd tegen Arsenal. Na een operatie en een lang revalidatietraject stond hij vorige maand voor het eerst weer op het gras. Maar nu sluit hij dus weer aan bij zijn teamgenoten. Zijn trainer, Andoni Iraola, reageert opgelucht. Volgens de coach is het knap dat de middenvelder direct weer een aardig niveau laat zien na zo'n lange afwezigheid. Voor het Nederlands elftal komt het herstel ook op een gunstig moment. Nu vaste waarden als Jerdy Schout en Xavi Simons door blessures definitief niet naar het WK kunnen, stijgen de kansen voor spelers als Kluivert. Toch moet de middenvelder nog even geduld hebben voor hij weer echt minuten gaat maken in de Premier League. De eerstvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace komt namelijk nog te vroeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Bournemouth hoopt hem echter snel weer in te zetten, want de club strijdt nog volop voor een historisch ticket voor Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse sprinttop krijgt een nieuwe impuls nu Subhas Denies de overstap maakt naar Team Essent. De 24-jarige schaatser verlaat Team Ico en tekent voor 2 seizoenen bij de formatie van Jacques Ory en Sven Kramer. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij beleefde onlangs zijn grote internationale doorbraak door als 5e te eindigen op de Olympische 500 meter. Hoewel hij trots is op die prestatie tussen de wereldtop, laat Denies weten dat dit resultaat vooral naar meer smaakt. En hij is ervan overtuigd dat hij bij zijn nieuwe ploeg de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan zetten. De transfer is opvallend omdat Denies bij zijn vorige ploeg eigenlijk nog een doorlopend contract had. Een belangrijke factor in zijn keuze is de komst van de Noorse topsprinter Bjørn Magnussen. Denies kijkt ernaar uit om samen met hem en teamgenoten als Tijmen Snel en Joep Bennemars het niveau verder op te krikken. Zijn doel is om aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop en structureel meedoen om de internationale medailles. Hij heeft zijn zinnen gezet op de magische grens van 34 seconden op de 500 meter. Volgens de sprinter biedt de professionele omgeving bij Team Essent hem de perfecte kans om die droom te verwezenlijken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is je vertraging ongeveer 20 minuten. Door de wegwerkzaamheden is het ook druk op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette doe je er een half uur langer over. En dan nog de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstofmotor en de elektrische aandrijving aan te passen naar een 60-40 verdeling in 2027. Waar er in eerdere plannen nog uit werd gegaan van een gelijke verdeling van de kracht, moet de verbrandingsmotor dan toch weer de overhand krijgen. Coureurs en teams hopen dat dit het natuurlijke rijgedrag herstelt nadat simulaties hebben uitgewezen dat de huidige regels het echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om de nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A2, Den Bosch richting Utrecht, rijdt het langzaam tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en dat zorgt ook daar voor opstoppingen. Richting Utrecht, tussen Lexmond en knooppunt Lunette, doe je er 20 minuten langer over. Dan nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost, 10 minuten, ook dit komt door wegwerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tagieh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tagieh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafsturm, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Er staat file op de A2 in beide richtingen. In de richting van Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everding is je vertraging een half uur. Het komt door de wegwerkzaamheden daar. De andere kant op, richting Den Bosch, daar staat het vast tussen knooppunt Everding en Beest. De weg is op dit moment dicht en dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid. Dan nog de A7, Heerenveen richting Groningen, tussen Leek en Hoogkerk. 5 tot 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de play-offs bereikt. En dat betekent dat het afscheid van Michiel Kramer nog even wordt uitgesteld. De spits was cruciaal met een assist in de slotfase tegen Roda JC, waardoor hij zijn pensioen met minimaal 1 week uitstelt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij een achterstand in de wedstrijd kwam Kramer in het veld voor wat zijn laatste minuten als profvoetballer hadden kunnen zijn. Diep in de extra tijd kopte hij de bal klaar voor Jesper Uneke, die de gelijkmaker binnenschoot. Kramer gaf na afloop aan dat dit precies het scenario was waar hij op hoopte toen hij het veld inkwam. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing nemen. Kramer stond op de lijst als 5e nemer op verzoek van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig. Hoewel hij na dit seizoen stopt om assistenttrainer te worden, is het vuur bij de spits nog altijd niet gedoofd. Hij geniet zichtbaar van dit soort beladen wedstrijden en zegt dat hij dit gevoel na zijn loopbaan het meest zal gaan missen. RKC heeft weinig tijd om na te genieten. De volgende tegenstander in de strijd om promotie en degradatie is Willem II. Voor Kramer en zijn team is het doel duidelijk. De club wil de huidige vorm vasthouden om het verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Woo!

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via een af- en oprit. Omrijden kan vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A27.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull-teambaas Laurent Mackey spreekt van bemoedigende signalen nadat het team in Miami een groot pakket aan updates op de auto heeft gezet. Na een moeizame start van het seizoen met slechts 16 punten uit de eerste drie races moet deze stap de ommekeer betekenen voor Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mackey legt uit dat het team de lange pauze in april heeft gebruikt om te begrijpen wat de coureurs precies tegenhield in de eerste wedstrijden. In Japan en China konden de rijders namelijk niet voluit pushen en die beperkingen lijken nu grotendeels opgelost. Volgens de teambaas zijn er duidelijke tekenen dat Verstappen nu een auto heeft waarmee hij weer echt de aanval kan kiezen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is een bijzondere achtervleugel waarbij de klep om zijn eigen as kan draaien. En ja, hoewel het ontwerp doet denken aan het concept van Ferrari, benadrukt de teamleiding dat dit een eigen ontwikkeling is waar maanden aan is gewerkt. Toch is het team nog voorzichtig. Hoewel de eerste data uit Miami een positieve ontwikkeling laten zien, werkt de auto nog niet op elk moment even constant. De technici in de fabriek in Milton Keynes die blijven de gegevens analyseren om de auto stabieler te krijgen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Gorkum vanaf knooppunt Everdingen over de A27 en de A15.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frédéric Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uitte oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knopen Teverdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Justin Kluivert is na bijna 4 maanden blessureleed weer terug op het trainingsveld bij zijn club Bournemouth. De aanvallende middenvelder kampte met een zware knieblessure, maar heeft deze week voor het eerst weer volledig meegetraind met de groep. Zijn terugkeer is niet alleen een opsteken voor zijn club, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het naderende wereldkampioenschap. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kluivert raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd tijdens een wedstrijd tegen Arsenal. Na een operatie en een lang revalidatietraject stond hij vorige maand voor het eerst weer op het gras, maar nu sluit hij dus weer aan bij zijn teamgenoten. Zijn trainer, Andoni Iraola, reageert opgelucht. Volgens de coach is het knap dat de middenvelder direct weer een aardig niveau laat zien na zo'n lange afwezigheid. Voor het Nederlands elftal komt het herstel ook op een gunstig moment. Nu vaste waarden als Jerdy Schout en Xavi Simons door blessures definitief niet naar het WK kunnen, stijgen de kansen voor spelers als Kluivert. Toch moet de middenvelder nog even geduld hebben voor hij weer echt minuten gaat maken in de Premier League. De eerstvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace komt namelijk nog te vroeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Bournemouth hoopt hem echter snel weer in te zetten, want de club strijdt nog volop voor een historisch ticket voor Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse sprinttop krijgt een nieuwe impuls nu Subhas Denies de overstap maakt naar Team Essent. De 24-jarige schaatser verlaat Team Ico en tekent voor 2 seizoenen bij de formatie van Jacques Ory en Sven Kramer. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij beleefde onlangs zijn grote internationale doorbraak door als 5e te eindigen op de Olympische 500 meter. Hoewel hij trots is op die prestatie tussen de wereldtop, laat Denies weten dat dit resultaat vooral naar meer smaakt. En hij is ervan overtuigd dat hij bij zijn nieuwe ploeg de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan zetten. De transfer is opvallend omdat Denies bij zijn vorige ploeg eigenlijk nog een doorlopend contract had. Een belangrijke factor in zijn keuze is de komst van de Noorse topsprinter Bjørn Magnussen. Denies kijkt ernaar uit om samen met hem en teamgenoten als Tijmen Snel en Joep Bennemars het niveau verder op te krikken. Zijn doel is om aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop en structureel meedoen om de internationale medailles. Hij heeft zijn zinnen gezet op de magische grens van 34 seconden op de 500 meter. Volgens de sprinter biedt de professionele omgeving bij Team Essent hem de perfecte kans om die droom te verwezenlijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstofmotor en de elektrische aandrijving aan te passen naar een 60-40 verdeling in 2027. Waar er in eerdere plannen nog uit werd gegaan van een gelijke verdeling van de kracht, moet de verbrandingsmotor dan toch weer de overhand krijgen. Coureurs en teams hopen dat dit het natuurlijke rijgedrag herstelt, nadat simulaties hebben uitgewezen dat de huidige regels het echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank, en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om dit nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tajeh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tajeh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafsturm, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de play-offs bereikt. En dat betekent dat het afscheid van Michiel Kramer nog even wordt uitgesteld. De spits was cruciaal met een assist in de slotfase tegen Roda JC, waardoor hij zijn pensioen met minimaal 1 week uitstelt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij een achterstand in de wedstrijd kwam Kramer in het veld voor wat zijn laatste minuten als profvoetballer hadden kunnen zijn. Diep in de extra tijd kopte hij de bal klaar voor Jesper Uneke, die de gelijkmaker binnenschoot. Kramer gaf na afloop aan dat dit precies het scenario was waar hij op hoopte toen hij het veld inkwam. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing nemen. Kramer stond op de lijst als 5e nemer op verzoek van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig. Hoewel hij na dit seizoen stopt om assistenttrainer te worden, is het vuur bij de spits nog altijd niet gedoofd. Hij geniet zichtbaar van dit soort beladen wedstrijden en zegt dat hij dit gevoel na zijn loopbaan het meest zal gaan missen. RKC heeft weinig tijd om na te genieten. De volgende tegenstander in de strijd om promotie en degradatie is Willem II. Voor Kramer en zijn team is het doel duidelijk. De club wil de huidige vorm vasthouden om het verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A50.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A7.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Deest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: open to now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.